0: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen. Plaatst het kozijn op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De Merwedebrug over de A27 bij Gorkum is weer open en dat is sneller dan verwacht. Donderdagavond ging de brug dicht vanwege het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Het werk zou het hele weekend duren, maar is nu al klaar. Wel mag je niet harder dan 70 over de brug en geldt het vrachtwagenverbod ook nog. Opnieuw is in het zuiden van Oekraïne de havenstad Odessa aangevallen. De gouverneur zegt dat onder andere huizen en loodsen zijn geraakt door raketten of drones van de Russen. Zeker 2 mensen raakten gewond. Deze week is Odessa vaker onder vuur genomen. Er werd een ziekenhuis getroffen en ook een winkelcentrum en een school. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn 4 mensen om het leven gekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden weinig meer doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd al snel duidelijk dat iedereen aan boord was overleden. En de voetballers van Engeland zijn er in de Nations League niet in geslaagd om de wereldkampioen te verslaan. In Londen kwam Spanje op een 2-1 achterstand, maar won het alsnog met 3-2. Engeland miste in de tweede helft een strafschop. Vandaag komt Oranje ook weer in actie in de Nations League in en tegen Servië. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

maken af, de vrijheid is ons hoogste ideaal. En daar heeft het nog niet aan geschort. En dat ik jou zo vrij liet was een heel gewone zaak. Daaraan kwam jij dus echt niets tekort. Maar dat je elke avond met de vrouwen uit de buurt veel vergadert en opbouwend praat. Jij van mij verlangt dat ik slaap achter de deur. Nou, dan is er

ander verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet, weer op weg naar een meeting of

0: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na een steekpartij in Eindhoven is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Daar zaten 5 mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Steekincident was in een Eindhovense woonwijk. Er is misschien ook geschoten. 2 mensen raakten gewond. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Een meevaller voor automobilisten. De Merwedebrug over de A27 bij Gorkum is eerder dan gedacht weer open. De brug heeft een nieuwe laag asfalt gekregen. De klus zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Wel is de maximumsnelheid verlaagd naar 70 en verandert er niks aan het vrachtwagenverbod. Asielzoekerscentra hielden gisteren open dag en die is volgens de NOS beter bezocht dan vorig jaar. 23.000 mensen kwamen kijken hoe het eraan toe gaat. Opvangorganisatie COA heeft het over een torenhoog aantal. Ook het AZC in Brabantse Nuenen werd goed bezocht. Eerder probeerden buurtbewoners het centrum nog tegen te houden. En dat Joshua Zirkzee in de selectie van het Nederlands elftal zit, komt door zijn manier van spelen. Zijn stijl past het best bij Oranje, zei bondscoach Xavi Hernandez op een persconferentie in Belgrado. Daar speelt Nederland vanavond tegen Servië. Zirkzee werd ineens opgeroepen na het wegvallen van de geblesseerde Brian Brobbey. Het weer van Weer Online. Lokaal kans op mist. In het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En tot zover het AP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
8: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Deze week
0: is Hard to Get van Damien van Os, de Hollandse nieuwe.
2: Speel

0: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen. Plaatst het kozijn op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is Daan B-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp zijn gewonden gevallen door een steekvlam. 8 mensen zouden brandwonden hebben opgelopen. Twee zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Dagblad van het Noorden. Het ging mis toen iemand een brandbare vloeistof op het vuur had gegooid. In Canada is een helikopter neergestort op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Alle 4 de mensen aan boord zijn om het leven gekomen. Hulpdiensten konden weinig meer doen. Toen ze aankwamen, stond de helikopter in brand. Europa trekt de portemonnee om Afrika te helpen met vluchtelingen. Er worden honderden miljoenen uitgetrokken voor opvang, bescherming en vrijwillige terugkeer. EU-baas Ursula von der Leyen maakte dat bekend op de VN-top in New York. Verder komt ze ook met extra geld voor de Palestijnse gebieden en voor Oekraïne. En Demi Vollering is in de wolken, nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Het weer van Weer Online. Lokaal kans op mist. In het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Double Dutch presenteert de winteropening in Sulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

0: betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. En het kan zijn dat er ook is geschoten. 1 gewonde moest naar het ziekenhuis. Na een klopjacht heeft de politie op de A58 een auto aan de kant gezet waarmee de verdachten zouden zijn gevlucht. Er zaten 5 mensen in en die zijn opgepakt. Het is helemaal misgegaan bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp. Er ontstond volgens Dagblad van het Noorden een steekvlam, waarschijnlijk doordat er iets brandbaars op het vuur was gegooid. 8 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Sneller dan gedacht is de Merwedebrug over de A27 bij Gorkum weer open. De brug kreeg een nieuwe laag asfalt en ging donderdagavond daarom dicht. Het werk zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Wel is het zo dat je niet harder mag dan 70 en er verandert niks aan het vrachtwagenverbod. En tienduizenden mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid gedemonstreerd voor een bejaarde vrouw van 87. Ze werd afgelopen week na ruim 70 jaar haar huis uitgezet omdat ze na een flinke verhoging de huur niet meer kon betalen. De huisuitzetting staat voor veel Spanjaarden symbool voor de wooncrisis. Het weer van Weer Online. Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Vandaag, koopzondag. Puur genieten. Van 1 tot 6 en gratis parkeren.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr Wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl deals.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is de muziek van Radio.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
8: Te laat.

0: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
1: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: Radio NL.
1: Weerbericht.
3: Het wordt een warme nazomerdag. In het binnenland is er eerst lokaal nog een mistbank. Verder krijgen we niks van wolken en zon. De temperatuur loopt flink op. Van noord naar zuid wordt het 20.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint. Boost yourself.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5. Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
7: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
6: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
7: Wie 's nachts uit vissen gaat,
6: nu overal te beluisteren.
8: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
9: Jazeker!
8: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Betaalbare kunststof kozijnen, prangerkozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Prangerkozijnen. Plaats het kozijn op 7 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De Merwedebrug in de A27 bij Gorkum is alweer open voor verkeer. Er moest een nieuwe laag asfalt komen en dat ging sneller dan verwacht. Gisteravond was Rijkswaterstaat al klaar. De maximumsnelheid op de brug is voorlopig wel verlaagd naar 70 km per uur. En het vrachtwagenverbod geldt nog steeds. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zouden daarna met een auto zijn gevlucht. Die werd na een klopjacht aan de kant gezet op de A58. Er zaten 5 mensen in en die zijn opgepakt. De Chinese president Xi Jinping heeft bij zijn staatsbezoek aan Amerika 2 reuzenpanda's cadeau gedaan. De komende 10 jaar wonen ze in de dierentuin van Atlanta. Ze zijn vandaag op het vliegtuig gegaan en worden goed verzorgd. Ze krijgen bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee in het vliegtuig. En het Nederlands elftal moet het vanavond tegen Servië doen zonder Jeremy Frimpong. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. Er zijn meer wijzigingen vergeleken met donderdag. Voor de geblesseerde Brobby is Joshua Zirkzee opgeroepen en ook Geertruida is geblesseerd. Servië-Nederland is om 6 uur. Het weer van Weer Online. Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveld en Zonen.nl.
16: Winkelcentrum Arcade Bocholt.
17: Vandaag koopzondag. Puur genieten van 1 tot 6 en gratis parkeren.
18: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Anders schrijf je mis. Pak het.
2: wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
21: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Radio NL. Verkeersinformatie.
23: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij 68,1.
24: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Deze week
0: is Hard to Get van Damien van Os, de Hollandse nieuwe.
2: Speel

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
9: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
10: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
11: Radio NL.
12: Weerbericht.
13: Het wordt een warme nazomerdag. In het binnenland is er eerst lokaal nog een mistbank. Verder krijgen we een mix van wolken en zon. De temperatuur loopt flink op. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en kan het in het zuidwesten een klein beetje regenen.
11: Wij zijn trots op de muziek van eigen bodem.
12: Radio NL.
14: Radio NL.
12: Altijd aan.

0: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
3: Jazeker!
2: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 8 uur.
2: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zijn gevlucht in auto's. 1 daarvan werd aan de andere kant van Brabant aan de kant gezet, op de snelweg bij Geelse Rijen. Er zaten 5 mensen in de auto, die zijn allemaal opgepakt. In Brooklyn in New York is een man om het leven gekomen toen er een boom bovenop hem viel door noodweer. Ook in een speeltuin viel een boom om. Daar raakten 4 mensen gewond. Door het noodweer zitten mensen in 6 staten zonder stroom. Meerdere evenementen en concerten zijn afgelast, zoals die van Ed Sheeran. Het bedrijf achter ChatGPT legt het werk aan zijn krachtigste AI-modellen voorlopig stil. Tijdens een test glipte een systeem via een beveiligingslek zonder toestemming het internet op. Daar stelden het vragen aan een openbare chatbot. Eerder probeerde het systeem ook het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. En sneller dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open. De brug in de A27 kreeg een nieuwe laag asfalt en zou daarvoor het hele weekend dicht blijven. Maar het werk was gisteravond al klaar en dus ging de brug meteen weer open. Je mag er nu nog maar met 70 km per uur overheen en vrachtwagens moeten nog steeds omrijden. Het weer van Weer Online? Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
7: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Vandaag, koopzondag. Puur genieten. Van 1 tot 6 en gratis parkeren.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Radio NL.
5: Verkeersinformatie.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Hoevelaken bij 47.7. Op de A2 Amsterdam-Utrecht controle bij Apkoude bij 40.3. En ook controle op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Almere Hout bij 115.0.
3: Dit is de muziek

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom.

op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed, dus ik breng je thuis vannacht. Want ik weet dat je vader op je wacht.

Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.

0: rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenonverlichting of van Alsmeer tot Zwolle, vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Woehoe!
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
1: Ja.
0: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan. Zandschulp Zonwering, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
4: Radio NL
5: Weerbericht.
6: Er is vandaag een mix van wolken en zon en het wordt warm voor de tijd van het jaar. In het noorden wordt het maximaal 20 graden. Dieper landinwaarts kan het zelfs 25 graden worden. Vanavond is het helder en een graad of 17. Vannacht valt er hier en daar een bui en wordt het niet kouder dan 14 graden.
4: Radio NL.

0: Everbed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
8: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekam. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekam.
10: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker!
10: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 9 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Zuid-Afrika is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij. In een café ten zuidwesten van Johannesburg zijn 17 mensen doodgeschoten en raakten 15 mensen gewond. Volgens de politie hadden de schutters Kalashnikovs. In de buurt van Kaapstad was ook een schietpartij in een uitgaansgebied. Daar vielen 10 doden. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn de 4 inzittenden omgekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden maar weinig doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd duidelijk dat niemand het ongeluk had overleefd. In China zijn 2 reuzenpanda's op het vliegtuig naar Amerika gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat ze de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta komen te wonen. Voor de vliegreis van 15 uur kregen de dieren onder meer bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee. En Oranje International Jeremy Frimpong zit vanavond op de tribune bij de wedstrijd tegen Servië. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. De Cerel Geertruida en Brian Brobby zijn er niet bij door blessures. Joshua Zirkzee is opgeroepen als vervanger. Servië-Nederland is vanavond om 6 uur. Het weer van Weer Online. Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
17: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
18: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Vandaag, koopzondag. Puur genieten. Van 1 tot 6 en gratis parkeren.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
14: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
20: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
14: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
21: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
22: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
23: En door
24: Gevenis krijgen bij Geven Vanet Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vanet Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven Vanet Recycling.
25: Radio NL.
26: Verkeersinformatie.
27: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitsmuizen meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Nederweert bij 202.0. Op de A27 Utrecht-Almere bij Almere-Hout bij 115.0 ook controle. En je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle bij Apeldoorn-Noord bij kilometerpaal 213.3.
28: Dit is de muziek.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 13:30.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
5: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
4: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
5: Wie 's nachts uit vissen gaat,
4: nu overal te beluisteren.
6: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: En dit weekend ook extra goedkoop? Knorr Wereldgerechten. Per pak maar €1,79. Lidl, je verdient het.
8: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf 12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf 1,29.

0: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
1: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 10 uur.
0: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het zuiden van Duitsland zijn vanmorgen 2 doden gevallen bij een ongeluk met een touringcar. Er raakten ook 25 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op een snelweg ten westen van München. De bus raakte van de weg en sloeg over de kop. Volgens Duitse media zaten er toeristen uit de Filipijnen in de bus. In de buurt van Kaapstad in Zuid-Afrika zijn vannacht 10 mensen doodgeschoten in een uitgaansgebied. Gewapende mannen begonnen meteen met schieten toen ze binnenkwamen. Gisteravond was er ook een dodelijke schietpartij in een café in de buurt van Johannesburg. Daar vielen 17 doden. Het bedrijf achter ChatGPT heeft zijn krachtigste AI-systeem voorlopig gepauzeerd. Dat ging tijdens een test op internet, terwijl dat niet mocht. Het was minder erg dan wat het systeem eerder deed. Toen probeerde het een website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken en brak het in bij de Australische Gezondheidsdienst. En een dierentuin in de Amerikaanse stad Atlanta maakt zich op voor de komst van 2 reuzenpanda's uit China. Die zijn vandaag op het vliegtuig gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat de panda's naar Amerika zouden komen. De dierentuin in Atlanta had tot 2 jaar geleden ook reuzenpanda's. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking en met 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg is het warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
6: Vandaag, koopzondag. Puur genieten van 1 tot 6 en gratis parkeren.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
10: En door
11: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
9: Radio NL.
3: Verkeersinformatie.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. File door de werkzaamheden op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 3 kilometer, nog geen 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Apkoude bij 37,9. Op de A7 Groningen-Heerenveen bij Drachten Centrum, controle bij 157,7. En op de A28 Amersfoort-Zwolle wordt gecontroleerd bij Harderwijk bij 59,7.
0: Dit is de muziek van

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Geeft ruimte.
6: Nu open in Zutphen.
7: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt.

0: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

Deze week is Hard to Get van Damien van Os, de Hollandse nieuwe. Speel

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm-hmm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker!
9: Ga

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
1: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 11 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Groot alarm bij een Brits militair vliegveld dat ook door de Amerikanen wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Niemand mag de basis meer in of uit en bewoners van een dorpje in de buurt zijn geëvacueerd. Er wordt onderzoek gedaan naar explosieven. Het is niet bekend wat er precies aan de hand is. Er zijn wel meerdere mensen aangehouden. 2 doden en zo'n 25 gewonden bij een busongeluk in het zuiden van Duitsland. Een van de gewonden is in levensgevaar. In de bus zaten zo'n 45 mensen, voornamelijk Filipijnse toeristen. De bus raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en rolde over de kop. De weg is dicht. Een zwaar gewonde bij een steekincident vannacht in het Gelderse Scherpenzeel. De man werd gevonden in een huis en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij had meerdere steekwonden. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat, maar hij lijkt niet in levensgevaar. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij. En de politie heeft vannacht een illegaal housefeest in de duinen bij Hargen beëindigd, boven Bergen aan Zee. Er waren honderden mensen, meldt regiozender NH. De politie heeft iedereen naar huis gestuurd. Dat ging zonder problemen en er is niemand aangehouden. Er wordt nog wel onderzocht wie het feest heeft georganiseerd. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat is warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: Vandaag, koopzondag. Puur genieten. Van 1 tot 6 en gratis parkeren.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
12: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
13: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
14: En door Gevenis krijgen. Bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanettenrecycling.com. Geven
15: schaamt
16: Radio NL.
17: Verkeersinformatie.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer door de werkzaamheden op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 3 kilometer, kleine 10 minuten vertraging daar. En 10 minuten vertraging op de N306 vanuit Harderwijk naar Kampen bij Walibi Holland. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A7 Heerenveen Groningen. Dat is bij Drachten bij kilometerpaal 168.0. Op de A15 Nijmegen Gorkum bij Alfred Leerdam met controle bij 103.5. En controle op de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle bij Vaassen bij 213.3.
16: Dit is de muziek van Radio NL.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend. En elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.

0: in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pak.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan. Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
7: Radio NL.
8: Weerbericht.
9: Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het is 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen begint vooral in het westen bewolkt met buien. Op andere plaatsen schijnt al snel de zon.
8: Radio NL.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
9: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker!
9: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 12 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen waardoor patiënten hun gegevens online niet kunnen inzien. Een ziekenhuis in Leeuwarden heeft het over een probleem met de beveiliging en benadrukt dat het niet om een hack gaat. Ook bij een ziekenhuis in Breda zijn IT-problemen. Bij een vechtpartij in het Brabantse Oosterwijk heeft de politie gisteravond meerdere slagwapens gevonden. De ruzie ontstond na een botsing met meerdere auto's. Er zijn 7 mensen aangehouden en er raakte ook iemand gewond. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. Het protest in Madrid tegen het op straat zetten van een bejaarde vrouw is ook vannacht doorgegaan. Honderden mensen hebben in tenten op een plein geslapen na een groot protest gisteren. De vrouw is na tientallen jaren naar huis uitgezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het protest staat dan ook symbool voor de wooncrisis. En bij de marathon van Berlijn leek het er lang op dat het wereldrecord bij de vrouwen zou worden verbroken. Maar de winnares kreeg kramp. De Ethiopische kwam strompelend over de finish en bleef daardoor ruim een minuut onder het wereldrecord. Bij de mannen was de winnaar ook een Ethiopiër. Hij won dit jaar ook de marathon van Rotterdam. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
15: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveld en Zonen.nl.
16: Vandaag, koopzondag. Puur genieten. Van 1 tot 6 en gratis parkeren.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
18: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
17: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
18: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
17: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
19: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg.
10: Kiosk.nl bezorg je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
20: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
21: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet dan.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
2: En door Gevenis krijgen bij Geven Vernette Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vernette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmenden in Rhenen of kijk op gevenvernetterecycling.com.
3: Radio NL
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 14:30.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
5: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
6: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
10: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
11: Altijd aan. Radio NL.
10: Altijd aan.
11: Radio NL.
10: Weerbericht.
12: Het is zonnig met af en toe ook wat bewolking. Aan zee is het 21 graden, dieper landinwaarts kan het 25 graden worden. Vanavond en vannacht is in het westen kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Ook morgen in het westen eerst nog buien. Verder schijnt de zon, het wordt een graad of 20.
10: Al 20 jaar, de juiste keuze voor Nederlandstalige muziek.
11: Radio NL, altijd aan.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Thijs de Wever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
0: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker.
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 1 uur.
0: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Sommige ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten niet bij hun gegevens. Het gaat onder meer om ziekenhuizen in Leeuwarden en Breda. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken, want volgens het ziekenhuis in Leeuwarden is er geen sprake van een hack. Het zou een simpele IT-storing zijn. In België is een meisje van 1 overleden nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders had haar 's ochtends naar de opvang moeten brengen, maar was dat vergeten. Pas 's avonds werd ze ontdekt in de auto. Het kind werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De antiterrorisme-eenheid van de Britse politie onderzoekt wat er vanmorgen gebeurde bij een legerbasis die ook door Amerika wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Er werd groot alarm geslagen. Niemand mocht de basis in of uit en er werd gezocht naar explosieven. Meer wil de politie er niet over zeggen. Er zijn meerdere mensen aangehouden. En de 2 slachtoffers van een steekpartij in Eindhoven gisteravond werden aangevallen door een grote groep mensen die uit meerdere auto's kwamen. Hun auto werd ook vernield. Het jongste slachtoffer is 14 jaar. De daders sloegen daarna op de vlucht. Op een snelweg bij Breda werden 5 mensen aangehouden. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
6: Vandaag, koopzondag. Puur genieten. Van 1 tot 6 en gratis parkeren.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
4: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmenden in Rhenen of kijk op Geven Vanette Recycling.
5: Radio NL.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg door de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het ook vast op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dan naar de A7, Hoorn richting Zaanstad. Want tussen Hoorn en Purmerend Noord liggen er voorwerpen op de weg. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartiertijdsverlies. En tot slot de A12, Utrecht naar Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.

0: zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Bequip fixt het.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: op Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Het is zonnig met af en toe ook wat bewolking. Aan zee is het 21 graden, dieper landinwaarts kan het 25 graden worden. Vanavond en vannacht is in het westen kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Ook morgen in het westen eerst nog buien. Verder schijnt de zon. Het wordt een graad of 20.
1: Radio NL. Altijd aan.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietsenolie tankstations.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
7: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
6: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
7: Wie 's nachts uit vissen gaat,
6: nu overal te beluisteren.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker!
10: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Betaalbare kunststof kozijnen? Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 2 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het Groningse De Wilp is straks een bijeenkomst na het buurtbarbecue-drama van gisteravond, meldt Dagblad van het Noorden. 8 mensen raakten gewond door een steekvlam, waarschijnlijk nadat er iets op het vuur was gegooid. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De burgemeester heeft vanochtend de straat bezocht waar het gebeurde. Een student uit Gaza is voorlopig niet meer welkom op de Universiteit van Maastricht, nadat hij op social media steun uitsprak voor de aanval van Hamas op Israël 3 jaar geleden, meldde media. Hij stak zijn duim op bij een tv-item daarover en zei: "This is me." Het filmpje zorgde voor veel ophef. Hij heeft het inmiddels verwijderd. Een man die afgelopen week in Tilburg bij een politiecontrole een valse naam opgaf, blijkt nog 6 jaar de cel in te moeten in Frankrijk. Agenten voelden nattigheid omdat de man niet leek op de foto op zijn ID. Uit een internationale database bleek dat de man in de cel in te moeten in Frankrijk. Is veroordeeld voor drugshandel. En een domper voor de kersverse wereldkampioene Demi Vollering. Een dag na haar wereldtitel op de weg heeft wielerbond UCI haar een boete van ruim €1.000 gegeven. Vollering heeft een niet toegestaande positie op de fiets aangenomen, zegt de bond. Welke is niet duidelijk. Je mag onder meer niet met je onderarmen op het stuur leunen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt, maar het is nog wel warm. 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht kan in het westen af en toe een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
17: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026-321-4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveld en Zonen.nl.
11: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
14: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
11: Kijk op ProStop.nl.
18: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
23: En door
24: Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanetterecycling.nl.
25: Radio NL.
26: Verkeersinformatie.
27: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dan vertraging door wegwerkzaamheden op de A9. Daardoor loopt het vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Loopt ook vast op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot gebeurde er eerder een ongeluk op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort-Vathorst ging het mis. De weg is inmiddels weer vrij en je vertraging is nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A1 Amsterdam naar Apeldoorn bij hectometerpaal 52,1. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn bij 64,5. En op de A27 Almere richting Utrecht bij 112,1.
25: Dit is de muziek van Radio

Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.

0: Niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
8: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
9: Het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Geeft ruimte.
9: Nu open in Zutphen.
11: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1+1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker.
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 3 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het waterpeil in de Rijn bij Lobith staat historisch laag, maar 6,10 meter. Het oude record stond nog niet zo lang, sinds vorige maand pas. Ook in Duitsland droogt de Rijn steeds verderop. Bij Keulen is het maar 43 centimeter diep en ook dat is een laagterecord. Op de Dam in Amsterdam hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen wat zij noemen de voorbereidingen voor een oorlog. Ze zijn het er niet mee eens dat er zoveel geld naar het leger gaat onder druk van de NAVO. Dat gaat volgens hen ten koste van sociale voorzieningen. De Universiteit Maastricht heeft de student uit Gaza geschorst. Hij had een filmpje online gezet waarin hij de aanslagen van Hamas op 7 oktober lijkt te steunen. Volgens de universiteit zorgde de video voor veel onrust. De student heeft het filmpje inmiddels verwijderd. En Iran zegt opnieuw een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept in de straat van Hormuz. Het is de tweede keer in een maand tijd. Volgens Iran wordt de drone gebruikt voor spionage. De Amerikanen zeggen er niks over. De straat van Hormuz wordt al maanden geblokkeerd door Iran en Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
20: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
21: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Pakken.
6: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
13: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
16: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen.
22: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet dan.

0: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
1: En door
2: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanettenrecycling.com.
0: Radio NL.
3: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel vertraging rond Amsterdam door werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het onder andere vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A10 de Ring Zuid richting Rotterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten tijdsverlies. Op de A10, maar dan de Ring Noord richting Zaanstad, tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam 10 minuten tijdsverlies. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is het langzaam rijden tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Reken hier op 10 minuten vertraging. En tot slot de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A15 Gorkum richting Nijmegen bij hectometerpaal 134,5. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,7. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem bij 16,2.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: De grootste in Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Al mijn hele leven

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 1:30.

0: Doneer.
1: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.

0: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Betaalbare kunststof kozijnen, Prangerkozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Prangerkozijnen. Plaatst het kozijn op 4 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette is tijdens zijn toespraak op het congres van D66 van het podium gehaald. Zijn verhaal werd verstoord door demonstranten die aandacht vroegen voor Gaza. Jette vroeg hen nog te gaan zitten, maar toen werd er iets naar hem gegooid. De demonstranten werden de zaal uitgezet, daarna kon Jette verder. De Britse politie vermoedt dat er een terroristische aanslag werd voorbereid bij een vliegbasis in Engeland. Op beelden van de BBC is te zien dat een explosieve robot onderzoek doet bij 3 witte busjes. De vliegbasis, die ook door de Amerikanen wordt gebruikt, is sinds vannacht hermetisch afgesloten. 5 mensen zijn opgepakt. Door een grote brand in een wooncomplex in Almelo zijn 12 woningen onbewoonbaar verklaard. De brand begon op een balkon en sloeg vervolgens naar binnen. Het vuur is inmiddels geblust. Er is iemand ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Een kat heeft de brand niet overleefd. En wielerfans zijn boos op de NPO omdat er gisteren tijdens het WK wielrennen midden in de wedstrijd gezet moest worden van NPO 1 naar NPO 1 Extra, meldt de Telegraaf. De NPO zegt dat ze zo min mogelijk met andere programma's wilden schuiven. Wielerfans moeten vandaag zelfs 2 keer zappen, van NPO 1 naar NPO 1 Extra en later naar NPO 3. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2 halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
14: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
15: En door Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
16: Even gratis
17: containerplaatsing.
18: Radio NL.
17: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel heb je vertraging door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. Dat komt door werkzaamheden op de A9. Ook op onthoud op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp 10 minuten op onthoud. Naar de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A16 richting Rotterdam, voor afrit Dordrecht Centrum, 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A4 Rotterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 71,8. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 56,4. En op de A27 Utrecht richting Almere bij 90,7.
16: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan. Goedemiddag en van harte welkom. De komende twee uur de grootste hits uit de Radio NL Top 30 voor je. Tot aan 6 uur is het genieten.
1: Radio NL Top 30.
0: Ja, om de term feest der herkenning nog even achterwege te laten. Maar dat is het uiteindelijk wel. Ja, je gaat twee uur lang genieten van de grootste hits van dit moment. Zoals je ze dagelijks voorbij hoort komen. En die cijfers qua airplay en streaming die zijn door elkaar gehusteld, bij elkaar opgeteld. En dan komen we tot 30 liedjes die de meeste punten hebben verdiend de afgelopen week. En die zijn in het lijstje terechtgekomen van week 39 als het gaat om de Radio NL Top 30. Deze week tellen we 11 stijgers, 12 zakkers. Er zijn er 3 blijven staan. We gaan er 4 nieuw welkom heten. Op nummer 29, 27, 22 en op nummer 18. Dat zijn de nieuwkomers. En dan snel even kijken naar degene die zijn verdwenen. Belinda Kienaar, Het is mijn leven. Ze stond 4 weken in de lijst. Gerrit Snijder, Cubaanse café, 8 weken in de lijst. 12 weken voor Frans Duits en Lange Frans met Tour de France. Hey Fransie. En de laatste om die 4 compleet te maken is Stef Eckel. De klok, die tikt maar door. Stond in totaal 11 weken in de Radio NL Top 30 genoteerd. Dat zijn er 4 die zijn verdwenen. We gaan zo meteen beginnen op nummer 30. En de eerste nieuwkomer gaan we dan zo meteen al begroeten op nummertje 29 in de Radio NL Top 30. Er zijn er natuurlijk ook altijd mensen die hebben het geluk dat ze met 2 liedjes in de lijst staan. En dat geldt voor de dame die we nu gaan draaien. Want de nieuwe single die ze samen uit heeft met Guido van der Graaf, die gaan we straks nog iets wat hoger in de lijst draaien. Maar de solo single die staat nu klaar. En dat is de nummer 30. Die zakt vanaf 24 in haar 10e week Radio NL Top 30. We gaan beginnen met Monique Smit, Niet naar huis.
1: Radio NL Top 30.
2: Nummer 30.

De eerste van de vier nieuwkomers kan afgevinkt worden, want op 29 mochten wij begroeten Raymond Hermans. En ons pakken ze niet, de eerste in de lijst die welkom wordt geheten als nieuwkomer. Een plaat die al wat langer meedraait met 7 weken, zakt vanaf 23 naar nummer 28. En die ga je nu horen. Dit is Thomas Bergen met Als je de

0: en ik lach als een clown. En dat doet hij inmiddels 6 weken in de lijst. Vorige week op nummer 22 en in de 6e week is hij 4 plaatsjes gezakt. En daarmee de nieuwe nummer 26 geworden. De lijst, hij is ook te checken natuurlijk. Mocht je mee willen kijken via RadioNL top30.nl. Dan heb je de actuele stand van zaken. Maar ja, je kan je natuurlijk ook lekker muzikaal laten verrassen op je vrije zondagmiddag. Dat je denkt van nou, laat het allemaal maar op me afkomen. Dat is een hele goeie. Na nummer 26 volgt een automatisch nummer 25. En dat klopt. De plaats stond vorige week op nummer 20. En inmiddels 11 weken in de lijst. Senna en Sven Versteeg.
1: Als ik

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Heb je trek

0: als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vieten-olie tankstations.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee,

0: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
2: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de net.
1: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
2: Wie 's nachts uit vissen gaat.
1: Nu overal te beluisteren.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober.
5: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
4: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl. Oh.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
8: Altijd aan. Radio NL.
1: Altijd aan.
9: Zandschulp Zonwering, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
10: Radio NL.
1: Weerbericht.
11: Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. 20 tot 26 graden en lokaal kan er een buitje vallen.
10: Radio NL Top 30.
1: Nieuw. Nummer 22.

0: week voor Carlo en Leo van Helemaal Holland. En daarmee staan ze 9 weken in de lijst. Het gaat om de single Titanic. Zakken ze vanaf nummer 16 naar nummertje 21.
1: Radio NL Top 30.
0: Op nummer 30 draaiden we Monique Smits, Niet naar huis. 10e week voor Monique. En in die 10e week zakt ze 6 plaatsjes. Op 29 de eerste van de 4 nieuwkomers. Raymond Hermans en Ons pakken ze niet. Thomas Bergen, Als je de keuze had, staat 7 weken genoteerd. Zakt van 23 naar nummer 28. En van de 4 nieuwkomers, de tweede. Op nummer 27 de havenzangers en Jean-Paul met Happy Sappy Barbecue. Ik lach als een clown van Henk Benaar zakt in de 6e week van 22 naar 26. En ook verlies voor Senna en Sven Versteeg. Vuurwerk staat 11 weken genoteerd. En zakt in die 11e week 5 plaatsjes van 20 naar nummer 25. Winst wordt geboekt door Henk Dissel. Chansen stijgt in de 2e week door van 27 naar 24. En Frank Verrette draaide op 23. Hij zakt in de 6e week vanaf nummer 17 met Ik dans altijd door het leven. Beter af alleen van Monique Smit en Guido van der Graaf. Dat is de 3e nieuwkomer in de lijst. En die mochten we begroeten op nummer 22. Dan als laatste in het eerste overzicht zakken er vanaf 16 naar nummer 21. En dat alles in de 9e week Helemaal Hollands en Titanic. En daarmee zijn de eerste 10 een feit. Kunnen we door met de volgende rits van 10. En dit is wel even een momentje om je radio voor harder te zetten. Op 20, Yves Berendsen.

Hollandse nieuwe. En het is een feestelijke plaat, ja, met die clip erbij natuurlijk, waar je al die attributen die bezongen worden ook daadwerkelijk door het beeld ziet schieten. En ja, dat is Proud to be Fout, dat is een feestje, daar wil je bij zijn. Dat nodigt uit. Ze staan inmiddels 8 weken in de lijst, vorige week op 13 en deze week gezakt naar nummer 19 in de Radio NL Top 30. Wij gaan een plaat draaien die je aankomende week veelvuldig voorbij hoort komen. Sterker nog, vanaf morgen is hij Hollandse nieuwe op Radio NL. En we gaan hem nu als nadere kennismaking voor je draaien. Dit is Gisby en Fort Sierra.

Fout, fout, fout. En dat staat dan geschreven als je meegekeken hebt via Radio NL Top 30, dan.nl. Dan weet je dat fout en dan gewoon het woordje fout en dan tussen haakjes 3 keer. Zodat je weet, fout, fout, fout. Het is de nieuwe single van Spang en die doet goede zaken in de lijst van 30. Want vorige week was hij de nummer 21. En in de derde week stijgt hij door naar nummer 17 in de Top 30. Kunnen we er nog eentje doen tot aan het nieuws van 5 uur. En dat betekent dat wij straks tussen 5 en 6 de grande finale voor je hebben als het gaat om de Radio NL Top 30. De laatste 15 staan dan voor je klaar en dan gaan we aftellen richting de nummer 1 uit de lijst. Maar eerst nog de nummer 16. En dat is een plaat die 4 plaatsjes is gezakt in zijn 13e week in de Radio NL Top 30. Hier is Jeffrey Heese en Loco.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Betaalbare kunststof kozijnen, Prangerkozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Prangerkozijnen. Plaatst het kozijn op 5 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De burgemeester van het Groningse Westerkwartier leeft mee met de mensen die gisteravond gewond zijn geraakt bij een buurtbarbecue. Volgens regionale media was er een steekvlam bij een vuurkorf nadat iemand brandbare vloeistof gooide. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Er was vanmiddag een besloten buurtbijeenkomst. Premier Jette is op het congres van D66 onderbroken door pro-Palestina-demonstranten en moest van de beveiliging van het podium af, maar hij bleef er laconiek onder. Hij zei onder meer dat de pessimisten hard schreeuwen, maar dat zijn kabinet meer voor elkaar krijgt. Ook zei hij dat oppositiepartijen met hem willen samenwerken. De Britse politie houdt rekening met alle scenario's rond de dreiging bij een luchtmachtbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Britse media melden dat er rekening wordt gehouden met een Iraans motief, maar het zou ook Russische sabotage kunnen zijn. Er zijn 5 mensen opgepakt op verdenking van terrorisme. En dat duurt nog even, maar in de regio Rijnmond is nu al geen hulp Sinterklaas meer te krijgen, schrijft het AD. Behalve op pakjesavond is het vooral op 4 december en op zaterdagen erg druk. Gezinnen en bedrijven die een hulp Sinterklaas willen inhuren krijgen het advies om dat zo vroeg mogelijk te doen, al in januari. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveld en Zonen.nl.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
21: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
22: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
21: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
23: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
25: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
26: En door
27: Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanetterecycling.nl.
28: Radio NL.
29: Verkeersinformatie.
30: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
28: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: De finale van de Radio NL Top 30 is aanstaande. De laatste 15 op weg naar de top 3 uit de lijst.
3: Radio NL Top 30.
2: Laten we snel even kijken naar die top 3 van vorige week. Toen draaiden we op 3 Marco Schuitmaker, Loesoe. De nummer 2 was voor Justin de Wild. En de nummer 1 Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. We hebben een beetje rekenwerk verricht en daar hebben we het gistermiddag ook over gehad. Zo iets halverwege de lijst en dat is wel van belang. Want wat we toen ook zeiden, Justin de Wild stond vorige week 27 weken in de lijst. Van die 27 heeft hij er 10 op de hoogste positie gestaan. Vorige week stond Rutger van Barneveld 14 weken in de lijst en stond hij er 10 op de hoogste positie. Stel dat er een wisseling gaat plaatsvinden. En ze zouden zakken, of Rutger die zou naar plek 3 zakken bij wijze van spreken. Dan hebben we dus 2 liedjes in 2026 die met 10 weken op de hoogste positie hebben gestaan. En die 10 weken, dat is ook het record voor dit jaar. Stel dat er weinig is veranderd in die top 3 en Rutger blijft op de hoogste positie staan, dan telt hij dus 11 weken op de hoogste positie in de lijst. Wat dat betreft is het de middag van wel of geen record verbreken. We gaan het allemaal op de voet volgen. Binnen nu en 55 minuten hebben we het antwoord. En weten we of Rutger de 11e week mag noteren of blijft het bij 10 op de hoogste positie. Tot zover de cijfers. Het gaat nu om de muziek. En daarvoor gaan we snel naar Vincent. Want hij is deze week de nummer 15. 4 weken in de lijst. Vorige week 19. En deze week op 15 terechtgekomen. We gaan hem nu met heel veel plezier voor je draaien. Dat ben jij!
3: Radio NL Top 30.
4: Nummer 15.

deze plaat nodigt uit om te gaan dansen. En daar is je ook voor bedoeld. We horen Team Rushhour, Wesley Klein en Brace. En Dans voor mij. In de vierde week Radio NL Top 30 stijgen ze één plaatsje door. Van 14 naar nummer 13. Deze dame kwam vorige week als hoogste nieuw binnen op nummer 18. En is in de tweede week doorgestegen naar nummer 12. Eén blik is genoeg. Dit is Samantha Steenwijk.

0: Die met heel veel plezier en een hele grote glimlach terugdenkt dan een exacte week geleden op de zondag. Want toen stapte John West in het huwelijksbootje met zijn Marina. En ja, erg mooi. De beelden die waren fantastisch. De foto's prachtig. En we hebben het nodige kunnen zien op social media. Ook in de show nieuws rubrieken op televisie. Dus een prachtig mooie dag vorige week zondag. Nou, ik denk dat het vandaag weer een mooie dag is. Want flinke winst voor deze mensen inderdaad. Als we kijken naar de cijfers. Vorige week op 15 en in de derde week zijn ze naar de nummer 11 geklommen. Numidia. Samen met John West en Habibi.
1: Radio NL Top 30. Overzicht.
0: We beginnen op nummer 20 in het tweede overzicht. En daar kwamen we Yves Berendsen tegen met Verlangen. Het is zijn tweede week in de lijst. En in die tweede week stijgt hij 5 plaatsjes door. 6 plaatsjes verlies voor de Gebroeders Co. Zij zakken van 13 naar 19 in de 8e week met Proud to be Fout. Door het oog van de naald. De hoogste nieuwkomer deze week in de lijst. De ex-Hollandse nieuwe van Erik van Klinken komt binnen op nummer 18. De nummer 21 van vorige week is in de derde week doorgestegen naar 17. Spang met Fout, Fout, Fout. Loco van Jeffrey Heesen. 13 weken in de top 30. Vorige week 12 en deze week om 6. En Vincent boekt in de vierde week 4 plaatsjes winst. Hij stijgt door van 19 naar nummer 15 met Dat ben jij. Tutti Colori, Wesley Bronkhorst, 6 weken in de lijst. Vorige week 10 en deze week de nummer 14. En de nummer 14 van vorige week is de nummer 13 geworden. Team Rauzauer, Wesley Klein, Embrace met Dans voor mij. 1 blik is genoeg. Tweede week top 30 voor Samantha Steenwijk. En in die tweede week stijgt ze door van 18 naar nummer 12. En ook een lovende woorden zojuist over de plaat. Die is gestegen van 15 naar nummer 11. Derde week tot 30 voor Numidia en John West met Habibi. Gaan we beginnen aan de laatsten uit de lijst. En die laatste, dat zijn er nog 10 om te draaien. Op weg naar de nummer 1 uit de Radio NL Top 30. En gaat dat record verbroken worden? 10 weken, Justin de Wild op nummer 1 gestaan. Rutger van Barneveld stond vorige week voor die 10e week op de hoogste positie. Maar gaat er een 11e week komen? Ja of nee? We weten het. Binnen niet al te lange tijd. Dus tempo maken. De nummer 10 staat voor je klaar. Was vorige week de nummer 6 en is 4 plaatsjes gezakt. Dit is Joey Nicolai en Tinto de Verano. Okay,

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Zandschulp Zonwering. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
4: Radio NL.
5: Weerbericht.
6: Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag, 20 tot 26 graden en lokaal kan er een buitje vallen.
4: Radio NL Top 30.
5: Nummer 8.

deze gaat erg lekker en het is ook niet zo gek, want het is een heel erg goed liedje. Al zeggen we het zelf, kort geleden de Hollandse Nieuwe geweest. Je zit in mijn hoofd, de drie J's. En in de vierde week top 30 stijgen ze door van 8 naar nummer 6. Twee plaatsjes gestegen dus. Ook twee plaatsjes omhoog, maar dan van 7 naar nummer 5. Is de nieuwe single van Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel. In de vijfde week, Radio NL top 30.

Ja, voor de oplettende luisteraar. Dit is er eentje. De top 3 van vorige week is niet meer de top 3 van vorige week. Want de nummer 3 van vorige week is nu nummer 4 geworden. Marco Schuitmaker en Lusu. En dit is de nieuwe nummer 3. Django Wachter. Bachata Bachata.

28 weken staat hij in de lijst. En je weet sinds vanmiddag dat van die 28 weken... dat hij 10 weken op de hoogste positie heeft gestaan in de lijst. Hij is blijven staan in die 28e week. Onveranderd dus, Justin de Wild en Cheerio. Dan missen we nog één liedje. En dan kunnen we de felicitaties nu al, ja, alvast overbrengen. Want die 10 weken worden 11 weken. En daarmee is het record van langsgenoteerde nummer 1 in 2026. Dus verbroken door de man die we zo meteen nog voor je gaan draaien. Als laatste uit de lijst. En het laat zich raden wie dat is. Dat liedje van Ik Wil de Zon. Ja, hij komt eraan. Even geduld nog, want we hebben het laatste overzicht voor je. Op 10 rijden we Joey Nicolai. Tinto de Verano, 8 weken in de lijst. En zakt in de 8e week 4 plaatsjes van 6 naar nummer 10. 3 malen 9. En dat betekent de 9e week voor Amar met Stem in je hart. En hij is blijven staan op nummer 9. De nummer 11 van vorige week is doorgestegen naar nummer 8. 3 weken Tino Martin en Billy Dans met Ik Hoor Niks Geks. Baco in Monaco van Ferry de Lits en Shaq. 12 weken in de lijst. Vorige week op 4. En deze week de nummer 7 geworden. Doorgestegen van 8 naar 6 in de 4e week. De 3 A's met Je Zit in Mijn Hoofd. En ook 2 plaatsjes winst van Mart Hoogkamer. Kroegen in de Hemel stijgt in de 5e week door van 7 naar nummer 5. Dan een verandering ten opzichte van de top 3 van vorige week. Want de toenmalige nummer 3 is deze week de nummer 4 geworden. 1 plaatsje gezakt in de 7e week. Marco Schuitmaker en Luthu. Dan de nummer 5 van vorige week. Die stijgt door naar nummer 3 in zijn 6e week Radio NL Top 30. Django Wachter en Bachata Bailando. Dan in de 28e week blijven staan. Waarvan van die 28 dus 10 nummer 1 weken. En het is ongekend voor dit grote succes. 28 weken in de lijst. Justin de Wild en Cheerio blijft staan op nummer 2. En dat betekent onveranderd ook de nummer 1. Die is blijven staan 15 weken in de lijst. Waarvan er inmiddels 11 op de hoogste positie. En daarmee heeft hij het record inderdaad verbroken voor de langste nummer 1 uit de Radio NL Top 30 van 2026. Tot nu toe. Maar ja, we zitten inmiddels in week 39. En het is bijna aftellen richting de laatste weken. En daarna zal de balans opgemaakt worden wie zich officieel de grootste hit van dit jaar mag noemen. Voor dit moment de grootste hit uit de Radio NL Top 30. En die staat nu voor je klaar. 15 weken in de lijst, 11 op nummer 1. En hij is blijven staan. En daarmee sluiten we de Top 30 voor deze zondagmiddag 27 september af. Met Rutger van Barneveld. Dit is Zwoele Zomernachten.

0: Sticker Koning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Sticker Koning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
7: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december.

0: december Gelredome Arnhem. Tickets en info megapiratenfestijn.nl.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
0: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 6 uur.
0: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. President Trump is erg blij dat er 5 mensen zijn opgepakt bij een Britse vliegbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Ze hadden flinke schade kunnen aanrichten, zegt hij. De verdachten werden al langer in de gaten gehouden door Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. Mogelijk zit er een terroristisch motief achter. Premier Jette is niet boos dat demonstranten zijn toespraak bij het D66-congres verstoorden. Het gebeurt wel vaker, zegt hij. Ook vond hij dat er op een respectvolle manier werd geprotesteerd, zei hij tegen RTL Nieuws. Een groep activisten voerde actie voor Gaza. Beveiligers haalden Jette daarop eventjes van het podium. In Amsterdam hebben duizenden mensen een mars door de stad gelopen tegen oorlog. Ze vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie ten koste van sociale voorzieningen. De mars begon op de Dam met toespraken en eindigde op het Museumplein. Onder meer de SP en Extinction Rebellion hadden zich aangesloten. En meer ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten hun gegevens niet inzien. Er komen nu ook meldingen van ziekenhuizen in Tilburg en Waalwijk. In Leeuwarden en Breda spelen de problemen al langer. Het zou niet gaan om een hack en patiënten zouden zich ook geen zorgen hoeven maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
12: En door...
13: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
0: Radio NL.
4: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Van de A10 de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28 Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A15 Nijmegen richting Gorkum bij hectometerpaal 103,5. Op de A27 Almere richting Utrecht bij 112,4. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 220,4.
0: Dit is de muziek van...

0: Hout, ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 2:30.
1: Heb je trek?

0: Maan, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
1: Geeft ruimte.
6: Nu open in Zutphen.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan. Zandschulp Zonwering, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Zandschulp Zonwering in Leusden en Veenendaal. Al meer dan 40 jaar het beste voor uw raam en terras.
14: Radio NL.
15: Weerbericht.
16: Het wordt vanuit het westen bewolkt en in het noorden en westen kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in de noordwestelijke helft van het land bewolkt, kans op een bui en 20 graden. In het zuidoosten is het juist zonnig en warm met 26 graden.
14: Radio NL.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm-hmm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 7 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In een weiland in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Wat er precies is gebeurd en hoe de paraglider eraan toe is, is niet bekend. Het weiland waar het ongeluk gebeurde wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het er ook al eens mis. President Trump verwacht dat de Amerikanen deze week weer in gesprek zullen gaan met Iran. Volgens Amerikaanse media misschien morgen al. Gisteren wees Trump nog een Iraans voorstel af om de straat van Hormuz weer te openen. Maar Iran zegt nog geen officiële reactie te hebben gekregen. Bij een ongeluk in het Gelderse Wilp zijn 6 mensen in het ziekenhuis beland, meldt de Stentor. Ter hoogte van de A1 botsten 2 auto's op elkaar. Mogelijk zijn er ook kinderen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er een knuffel en een kinderzitje uit een auto worden gehaald. De politie kan dat niet bevestigen. En president Trump is lyrisch over het oppakken van 5 terreurverdachten bij een Britse vliegbasis, maar de Britse premier Burnham zegt daar niks over. Hij roept dus op om niet te speculeren. Trump zei eerder dat de verdachten al langer in de gaten werden gehouden door Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan ook al een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
5: En door...
6: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanettenrecycling.com.
7: Radio NL.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Van de A10 de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28 Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A15 Nijmegen richting Gorkum bij hectometerpaal 103,5. Op de A27 Almere richting Utrecht bij 112,4. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 220,4.
7: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Luistert u mee hoe het bij ons vaak gaat? Begint onschuldig, we doen niemand kwaad. Maar zijn we binnen en lekker op dreef. Gaat alles op de

0: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 14:30.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietenolie tankstations.
2: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
4: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden-Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
6: Welkoop.
7: Weet wat te doen.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 8 uur.
12: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een auto-ongeluk in het Gelderse dorpje Wilp zijn 6 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Regionale media meldden dat er mogelijk ook kinderen bij het ongeluk betrokken waren. Er werden kinderspullen uit een auto gehaald. De politie wil dat niet bevestigen. In Engeland worden nog steeds 3 busjes onderzocht die bij een Britse vliegbasis staan, meldt de BBC. Afgelopen nacht werden 5 mannen opgepakt die worden verdacht van terrorisme. De basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt. President Trump zegt dat Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten de verdachten al langer in de gaten hielden. Premier Jette is optimistisch over de toekomst van zijn minderheidskabinet. Dat zei hij op het D66-congres. Hij vertelde ook dat zowel linkse als rechtse partijen bereid zijn om met hem samen te werken. De toespraak van Jette werd kort onderbroken toen Gaza-activisten het congres verstoorden. En het duurt nog even, maar in de regio Rijnmond is nu al geen hulp Sinterklaas meer te krijgen, schrijft het AD. Behalve op pakjesavond is het vooral op 4 december en op zaterdagen erg druk. Gezinnen en bedrijven die een hulp Sinterklaas willen inhuren krijgen het advies om dat zo vroeg mogelijk te doen, al in januari. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt met een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveld en Zonen.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
19: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
20: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
21: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
22: Radio NL.
23: Verkeersinformatie.
24: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Van de A10 de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A28 Utrecht naar Zwolle. Tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A15 Nijmegen richting Gorkum bij hectometerpaal 103,5. Op de A27 Almere richting Utrecht bij 112,4. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 220,4.
22: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
5: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
4: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
5: Wie 's nachts uit vissen gaat,
4: nu overal te beluisteren.

0: Klever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
0: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: NL.
1: NL.
2: You wake up in the morning.
3: Je wordt wakker op een morgen.
2: If you hear work late.
3: En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: Al die oude dingen weer op tafel, kom maar Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm-hmm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
1: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Betaalbare kunststof kozijnen? Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 9 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Wat dat precies inhoudt is niet helemaal duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. Het marineschip Evertse is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertse moet die taken gaan overnemen. Een bejaarde man heeft in de buurt van Frankfurt zijn vrouw doodgereden. Bij het inparkeren reed hij per ongeluk een andere auto aan, waarna die van schrik vol gas naar voren reed over zijn vrouw heen. Daarna reed hij met volle vaart ook nog 2 auto's, een camper en meerdere tuinhekjes aan. De man ligt in het ziekenhuis. En het Nederlands elftal heeft zijn eerste zege in de Nations League binnen. Het werd 2-1 tegen Servië. Beide doelpunten werden gemaakt door Max Meerdink, die zijn eerste goals voor Oranje maakte. Cody Gakpo viel al snel uit met de blessure. Het is nog niet bekend hoe hij eraan toe is. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
8: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste toekomst.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders ga ik je mis.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm-hmm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
4: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
5: Jazeker!
4: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 10 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan de Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van het intrekken van de status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Ook is het niet duidelijk om hoeveel mensen het precies gaat. Israël is boos op het Nederlandse importverbod voor spullen uit bezette Palestijnse gebieden dat sinds deze week van kracht is. Paus Leo heeft opnieuw actie beloofd om het kindermisbruik in de katholieke kerk aan te pakken. Dat maakt het Vaticaan bekend nadat de paus in Frankrijk urenlang met misbruiksslachtoffers heeft gesproken. In 70 jaar tijd zijn naar schatting honderdduizenden Franse kinderen door de kerk misbruikt. En Max Meerdink heeft zijn debuut in de basis bij Oranje nog niet helemaal verwerkt, zegt hij bij de NOS. Het Nederlands elftal won met 2-1 van Servië. Meerdink maakte allebei de doelpunten voor Oranje. Een jongensdroom noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond de graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
11: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit is de muziek van

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
5: Honda, the power of dreams.
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Geeft ruimte.
6: Nu open in Zutphen.
8: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm-hmm.
5: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Piraten der Lage Landen.
12: Zaterdag 19 december. Gelre

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl. Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 11 uur. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 11 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal. Dat zegt de koepel van legale goksites. Ze slepen Meta voor de rechter omdat het bedrijf te weinig illegale reclames op Facebook en Instagram verwijdert. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Wat er precies misging of hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Het weiland wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het daar ook al eens mis. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat komt niet als een verrassing. Er zijn al maanden protesten tegen zijn regering. En begin deze maand ontmantelde hij het parlement. Vučić hoopt bij de parlementsverkiezingen over 4 weken verder te kunnen als premier. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaan-oever. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen precies zijn. Nederland en Israël zijn altijd nauw bevriend geweest, maar de laatste jaren is de houding van Den Haag steeds kritischer geworden door de oorlog in de Gaza-strook. En dan het weer van Weer Online. Vanavond valt in het noorden en westen een enkele bui, op andere plekken is het droog. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad op 15. En dat was het ANP-nieuws.
7: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Rij gerust. Met de banden van Hankook. En onderhoud van Profile.
13: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar. En via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
3: Is de muziek van Radio NL.

0: Radio. NL.
1: Deze week
0: is Hard to Get van Damien van Os, de Hollandse nieuwe.
2: Speel

0: Radio NL.
1: Altijd aan.
2: Ik ga vanavond met vrienden stap

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
8: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
13: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen?
5: Drakentemmen in het Verre Oosten?
6: Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
8: Heijn. Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
9: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker.
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaats het kozijn op 12 uur.
12: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. De patiënten van de Friese ziekenhuisgroep Frisius kunnen weer inloggen in hun patiëntenportaal. Sommige ziekenhuizen in Nederland hadden een kwetsbaarheid in hun computersysteem. Daarom waren ze uit voorzorg uitgeschakeld. Bij ziekenhuizen in Breda, Tilburg en Waalwijk zijn de portalen nog onbereikbaar. In Nijkerk zijn homohatende teksten over een regenboogpad geschreven. Dat meldt Omroep Gelderland. En dat is niet de eerste keer. Sinds de aanleg een maand geleden gebeurde dat al 2 keer eerder. De vorige keer deed de gemeente aangifte. Of dat nu weer gebeurt is niet bekend. De politie heeft nog geen daders kunnen oppakken. Mathieu van der Poel is tevreden met zijn bronzen medaille op het WK wielrennen in Montreal. Hij reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag toen de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen. Hij besloot het gat niet te dichten. Daarna sprintte hij in de achtervolgende groep naar brons. Griekenland heeft voor een verrassing gezorgd in de Nations League. In Augsburg wisten ze Duitsland te verslaan met 1-0. Dat is voor de Grieken de eerste overwinning op Duitsland ooit. Ze staan nu eerste in de groep waar Oranje ook in zit. Griekenland heeft 6 punten. Het Nederlands elftal staat tweede met 4 punten. En dan het weer van Weer Online. Het is grotendeels bewolkt en in het westen is af en toe een bui mogelijk. Het koelt af naar een graad of 13. En dat was het ANP-nieuws.
18: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
12: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever. Israël noemt dat een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers er precies gaat of wat de gevolgen voor hen gaan zijn, is nog niet bekend. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat is geen verrassing, hij had zijn vertrek in juli al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Over een maand zijn er nieuwe verkiezingen. Vučić hoopt dan verder te kunnen als premier van Servië. De radicaal-rechtse partij AfD grijpt naast de burgemeestersposten in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed gisteren in 3 gemeenten mee aan de tweede verkiezingsronde. Overal kregen de AfD-kandidaten veel minder stemmen dan hun tegenstanders. In Salzgitter won de CDU bijvoorbeeld met bijna 75%. En paus Leo gaat het kindermisbruik in de katholieke kerk aanpakken. Dat zei hij nadat hij in Frankrijk urenlang met misbruikslachtoffers heeft gesproken. Er moeten volgens hem diepe wonden geheeld worden. In 70 jaar tijd zijn naar schatting meer dan 300.000 Franse kinderen door katholieke geestelijken misbruikt. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het grotendeels bewolkt en in het westen kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 13. En dat was het ANP-nieuws.
4: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

als je zegt wat kan.

0: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Nederlandse pensioenfondsen gaan meer investeren in opkomende landen. Daarover schrijft FD. Er komt een nieuw fonds voor leningen aan bijvoorbeeld klimaatprojecten. Een win-win, zegt minister Sjoerdsma. Aantrekkelijk voor de fondsen en er wordt geïnvesteerd in economische ontwikkeling en de energietransitie. Ondanks zorgen over kunstmatige intelligentie heeft president Trump herhaald dat hij de ontwikkeling ervan niet wil vertragen. Trump dineert straks met de baas van AI-bedrijf Anthropic. Hij roept op om het tempo te matigen. Maar daar is Trump het niet mee eens. Hij wil de voorsprong op China behouden. De radicaal-rechtse partij AfD mag geen burgemeesters leveren in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Ze deden in 3 gemeenten mee aan de tweede ronde van de burgemeestersverkiezingen. Daarin zijn telkens nog maar 2 kandidaten over. Maar ze verloren overal flink. Zo kreeg in Münster de andere kandidaat ruim 80% van de stemmen. En het duurt nog even, maar in de regio Rijnmond is nu al geen hulp Sinterklaas meer te krijgen. Dat schrijft het AD. Behalve op pakjesavond is het vooral op 4 december en op zaterdagen erg druk. Gezinnen en bedrijven die een hulp Sinterklaas willen inhuren krijgen het advies om dat zo vroeg mogelijk te doen, al in januari. En dan het weer van Weer Online. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Plaatselijk kan het ook gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Zo, klus klaar?
5: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
4: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
5: Hoe dan?
4: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
5: Mag wat kosten zeker?
4: €15 per maand.
5: Echt? Hoe heet het?
4: Ik heb het je wel even.
5: Aha, Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.